0: Toe voor een vorm, even van mijn hele toe, mooi Alex. All the best, bro.
1: Ja, maar ook, ja, maar die mail van verlangen samen. Ja, voor de tijd dat het allemaal bij hij. Ja, hij moet je toe van de T-level van 9-0 Timmy. Jullie dat om af te gaan, helaas van de naffie, je van bijvoorbeeld les zo. Ja, hij zei telefoon, we letten op de Mali, ik van verlangen. Maar we hebben verder van de galo, en la voor het nu. Lenny te gaan te onderhouden. Ja, voor besta mooie vier, wie je pellen aan alle volle tour. Ja, hij toep in haring hier al oude lasso, omele eli to la tolu, jel proclame ole fata waina oinga, ja, la sa, ole proclame lifa utusia, mana yolola. Ja, malo, ja, maosa to tua to neva yaso, alekisikona le nee.
0: Lifa mulitalo,
1: to fasu fua samoa.